was om ze te doen, pas te pas. Dat kan zijn en dat ze mond op verserie. Ze vertelt nog een in de septiek, als mijn boer zei het dan. Voor die jij je kjobbers, dat is nooit.